0: Kalkhaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Kalkhaltert familie.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn.

vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Dus hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
2: Als de dag van toe.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Het is al een oud album van de Simple Minds, maar er staan zeer deugdelijke liedjes op. Ja, dit was er eentje, Mandela Day. Zat na het verhaal van Pastoor Servaas. Een van de laatste Pastoor Servaasen, want we hebben er nog twee ergens deze week. Of misschien wel vandaag, dat we er nog eentje doen. Want hij stopt ermee. Niet alleen met de column, maar hij stopt ook met zijn radioprogramma's. Want hij heeft ook radioprogramma's gemaakt, die Pastoor Servaasen. Ja. Goed, de Simple Minds hoorde je dus met Mandela Day na Pastoor Servaas. En mevrouw Kloets, want die was jarig. Nou ja, er komen nog twee delen. En dan is het einde oefening. Ja, nog even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda vandaag uitgeroepen tot een internationale noodsituatie op het gebied van volksgezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voldoet de uitbraak nog niet aan de criteria voor een pandemische noodsituatie, maar is het wel zorgelijk. Ja, wereldwijd wordt er nu naar gekeken, naar de ebola-uitbraak. Ja, en oud-presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij is 62 jaar geworden. Bas Westerwiel presenteerde verschillende programma's op radio en tv. Zijn carrière begon eind jaren 80, toen hij onder meer het programma Top Op presenteerde. Ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van het huidige NPO 3FM. Daar presenteerde hij onder andere het populaire ochtendprogramma Arbeidsvitamine. Ja, en vandaag de Indiase premier Narendra Modi, die gaat zijn bezoek aan Nederland afsluiten. En vandaag een spannende dag, de slotspeelronde van de Eredivisie, die wordt afgewerkt. En vanavond is Studio Voetbal voor de allerlaatste keer op de buis. Ja, het weer vandaag, er is veel bewolking, er valt van tijd tot tijd wat regen. Vanmiddag dan is er meer zon, maar zijn er ook wat pittige buien met ook kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. De temperatuur stijgt geleidelijk naar een graad of 19. Ja, gisteravond dus de finale van het Eurovisie Songfestival. We zitten al de hele week in het Songfestival en we sluiten het dit uur een beetje af. Ja, op nummer 1 dus, de winnaar was Dara namens Bulgarije. Israël is tweede geworden. Ja, dus tweede. En dat liedje, dat klonk zo. Mm-hmm.

Frust in bed met Adele en Easy on Me. Alleen op zondag. Bij voor de wekker wakker. Het is vandaag de rustdag. Ja, en we sluiten dit uur het Songfestival 2026 af. Ja, het laatste itempje komt er nu aan. Nou ja, in elk geval 25 landen zijn dus gisteravond zeg maar op tv geweest. Hè. Eventjes de belangrijkste plaatsen daarin. Ja, het Verenigd Koninkrijk die eindigt uiteindelijk op nummer 25. Eins, zwei, drei. Ja, no computer. Verenigd Koninkrijk had maar 1 punt. Ja, het is anders. Andere jaren was het wat anders geweest. Maar goed, nou dus als allerlaatste. Duitsland bijvoorbeeld werd nummer 23. België werd 21. Ja, vind ik ook niet zo slecht hoor. Malta stond op 18. Kroatië vonden we op nummer 15. Servië op 17. Frankrijk op nummer 11. Terwijl het toch een van de favorieten was. Ja, Noorwegen. Jonas Loof die eindigde uiteindelijk op nummer 14. Ja, en Denemarken is op nummer 7 geëindigd. Ja, Italië op 5. Ook een alleraardig liedje. Ja, bij de bookmakers stond Australië ook erg hoog. Maar ja, die eindigde dus uiteindelijk nummer 4. Ja, de top 3 van het Songfestival gisteren, dat ziet er zo uit. Op 1 Bulgarije van Dara. Die heeft dus 516 punten gekregen. 204 jurypunten. Op 2 Israël met Noam Betten, met Michel. 343 punten gekregen en 123 jurypunten. En tot besluit de nummer 3 van gisteravond was Roemenië. Met het liedje van Alexandra met Choke Me. En dat liedje gaan we als laatste draaien in het item van de week van het Songfestival.

Maar er werd er ook heel veel gedraaid, zeg maar, op piratenzenders, hè. Die het liedje dan een beetje op de korrel namen, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker in deze zondageditie. Ja, vandaag de laatste speelronde van de Eredivisie. Via de bekende sportapps zijn alle wedstrijden natuurlijk weer te volgen. Ook de tweede wedstrijd van de Nederlandse handballers tegen Griekenland. Die is vandaag te zien. De return is vanaf 3:00 wordt die gespeeld. Vanavond is het programma Studio Voetbal voor de allerlaatste keer te zien. Het programma verdwijnt, want er zijn bezuinigingen bij de publieke omroep. En Bulgarije heeft de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Ja, en verder nog meer nieuws. Er is een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Er is een internationale noodsituatie, zo zegt de Wereldgezondheidsdienst. Ja, dat we eventjes goed alles in de gaten moeten houden. En een vermiste Nederlander die aan het wandelen was op Saba. Ja, die is nog steeds niet gevonden. En het is nu, zo zeggen de autoriteiten, onwaarschijnlijk dat hij nog leeft. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We gaan er eventjes langzamerhand uit voor de boodschapjes. En dan zijn wij uiteraard zo dadelijk weer helemaal terug. Toch? Ja, dan zijn we weer terug. Kan niet anders. Wat mij betreft, tot zo. Tot die tijd. Stevie Wonder.

Ja, dat waren ze weer, de back-to-back classic. Twee liedjes, Wickfield hoorde je en Gompie met Who the Fuck is Alice? Ja. Goed, goedemorgen. Het is het tweede uur van dit ochtendradioprogramma Voor de Wekker Wakker. We zijn er elke werkdag en natuurlijk ook op zaterdag en op zondag. Even kijken naar het nieuws. Ja, de autoriteiten op Saba die gaan ervan uit dat de Nederlandse wandelaar waar al een tijdje naar wordt gezocht is omgekomen. Dat heeft de gouverneur van het eiland verteld in een videoboodschap. Afgelopen zaterdag, lokale tijd, is dat bericht op social media geplaatst. Ja, de vermiste man van 53 die maakte rond 11 uur afgelopen woensdag een wandeltocht aan de noordwestkant van het eiland Saba. Toen hij aan het eind van de dag nog niet was teruggekomen, zijn de hulpdiensten gaan zoeken. En donderdag, vrijdag en zaterdag is er ook gezocht naar de man. Maar dat heeft niks opgeleverd. Ja, afgelopen zaterdag werden ook twee zoekhonden van de Franse brandweer ingezet. Nou ja, bij de zoektocht zijn ook helikopters en drones gebruikt. Onder andere een woordvoerder die zei afgelopen zaterdag dat er al 82 uur is verstreken sinds de man voor het laatst werd gezien op Saba. Nou, op basis van dit tijdschema en het advies van de teams op medisch gebied is de aard van de zoektocht daarom veranderd van redding naar berging. Dat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de vermiste persoon levend zal worden teruggevonden. Ja, voor meerdere teams staat er vandaag nog wat op het spel tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie. Zo is de strijd om de derde plek nog niet beslist. Zo maken ook meerdere voetbalclubs nog aanspraak op een ticket voor de Europese play-offs. En wordt er nog gestreden om handhaving. Voor FC Twente, NEC en Ajax is de derde plek en dus de ticket voor de voorronde van de Champions League nog in het zicht. Ja, de Tukkers die bezetten die positie momenteel en dus hebben zij de beste uitgangspositie. Ja, wel moet Twente vandaag op bezoek bij landskampioen PSV. Ja, NEC en Ajax die willen bij Twents puntenverlies toeslaan, maar daarvoor moeten ze wel winnen van onder andere Go Ahead Eagles en Sportclub Heerenveen. Ja, de ploeg die als vierde eindigt, die mag de voorrondes van de Europa League in. En voor de nummer 5 is het seizoen nog niet klaar, want die wacht nog deelname aan de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League. Ja. Ja, vandaag een spannende dag, hè, in het voetbalseizoen. Ja, voor het seizoenstoetje hebben Sportclub Heerenveen en FC Utrecht zich ook al geplaatst. Ook de nummer 9 van de eindrangschikking mag zich melden voor de play-offs. Op die plek staat nu FC Groningen. Maar de Groningers die kunnen nog worden ingehaald door Sparta, dat 2 punten minder heeft. Groningen gaat vandaag op bezoek bij het al gedegradeerde Heracles Almelo. Terwijl Sparta op eigen veld gaat aantreden tegen stadsgenoot Excelsior. Ja, FC Volendam en Telstar die maken in een onderling duel uit wie 15e wordt en wie zich dus handhaaft in de Eredivisie. En op dit moment staat Telstar op die belangrijke 15e positie met een voorsprong van 2 punten op Volendam. Ja, vandaag dus een belangrijke, een zeer spannende dag op voetbalgebied. Ja, en nog ander nieuws. In meerdere steden is betoog tegen de asielopvang en de bezuinigingen op de zorg onder de noemer Nationaal Protest. De demonstraties die lijken in het algemeen rustig te zijn verlopen. In Nijmegen, Groningen en Leeuwarden waren de tegendemonstraties wat groter. De organisatie had opgeroepen tot een massale opkomst. Maar in geen van de 9 steden waar werd gedemonstreerd kwam meer dan een paar honderd mensen opdagen. Ja, in Groningen was het een tijdje onrustig. Toen beide kampen tegenover elkaar kwamen te staan, de politie kwam tussen beiden. En in Den Haag werd de omstreden prinsjesvlag getoond, maar bleven de incidenten uit. Ja, over het algemeen dus een rustig verloop van de anti-asielprotesten. Ja, en op deze dag in 1920, de KLM die voert de eerste lijnvlucht uit tussen Amsterdam en Londen. En ja, dat was een gedenkwaardige dag, hè? Want het was een best een lange vlucht voor die tijd, laat ik het zo zeggen. Want ja, men vloog nog niet zo erg ver. Nou ja, vandaag dus wel in 1920. Amsterdam-Londen, dat was de eerste lijnvlucht. Dus het was best een aardig afstandje, hoor, toen in 1920. Ja, en een Duits bombardement legt Middelburg in puin in 1940 op deze dag. Twee dagen later wordt ook in Zeeland de strijd gestaakt. En hebben uiteindelijk de Duitsers gewonnen. Ja, en als laatste verdwijnt een film over de 1965 tournee van Bob Dylan onder de titel Don't Look Back. En volgens mij is het ook zoveel jaar geleden dat Bob Dylan begon met muziek maken.
En dat is ergens volgende week. Dus alle fans van Bob Dylan die maken zich daarvoor op.

geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op papier gezet. En iedere week een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: bejaarde verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het feest van mevrouw Kluts is goed verlopen. De dag ervoor wisten wij nog niet wat wij haar moesten geven, want, zei Bert de koster, wijn lust ze niet en ze draait geen zware vanillecheck. Ten slotte besloot wij haar een doosje zakdoekjes te geven. Op de feestavond was het druk in het parochiehuis. Afgevaardigden van alle verenigingen waren te geheugen meug komen opdraven en de dames van Moederweelde hielpen de kastelein met de koffie. Daar ging de deur open en kwam mevrouw Kluts binnen. Ze had een nieuwe jurk aan en ze was duidelijk naar de kapper geweest. Wat is het druk? Wat is er gaande? Zei ze zo argeloos als maar kon. Kom, kom, zei ik kribbig. U zult toch wel een idee hebben? Ik weet niet waar u het over hebt, zei ze en legde een nieuw tasje op tafel. Ga nou maar op die stoel zitten en wacht maar af, zei ik. Dames en heren, we zijn hier allemaal verzameld voor Gods aangezicht. Hé, verdorie, het verkeerde papiertje. Hier heb ik het. Geachte mevrouw Kluts, het verheugt ons zeer u te kunnen feliciteren met uw jubileum. 10 jaar hebt u de vrouwenvereniging Moederweelde geleid op de weg die voert naar een succes. Vele dames profiteerden van uw wijze inzicht. En van overal stak u uw tijd in. En de vele dames die de vereniging verlieten, denken daar met vreugde aan terug. Dat ze erbij geweest zijn, bedoel ik. Namens de parochie bied ik u een cadeautje aan. Nou ja, lang zal ze leven natuurlijk, hè. En zwetend overhandigde ik het boekje met de verzamelde preken van Henry de Greve. Daarna volgden andere sprekers en mevrouw Kluts liet zich geen woord ontgaan. Later hoorden wij dat de cafébaas al die lofuitingen op een bandje had moeten opnemen. En als er kritiek op haar beleid was, draaiden zij minutenlang fragmenten af om zo het bestuur tot inzicht te brengen. Hoe goed zij het getroffen hebben, mag ik wel zeggen, met zo'n voorzitter.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je: mevrouw Kluts is boos, zij is aftredend voorzitter van Moederweelde en verkiesbaar. Maar er zijn geruchten dat er nog een kandidaat is voor voorzitterschap. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

0: is Radio Groot Haaltert.
1: Is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Haaltert.
3: Radio Groot Haaltert, het station waar muziek in zit.

en een kelder zonder een trap. Ik zie niks niet meer helder, mijn ogen zijn slap. Dat de zon is bleef staan, maar ze draait, maar ze draait. Ik tel alle uren tot een hand weer is kraait. Ik kruip naar de fles, ik zeg santé aan mezelf. En ik stoot mijn kop aan het keldergewelf. Ik zeg wel santé, maar ik ben maar alleen. Ik zit in de puree, met een blok om mijn been. Lot mij eens leven, waar nog liep binnen straalt. En lot mij eens geven, waar de liefde nooit valt. En lot mij een vrouwke, met een simpele ziel. Er is geen liefde, sinds mijn lief me ontviel. Zijn dat niet afstappen, die koel rond de deur. Mijn hart gaat weer kloppen, in mijn hoop krijg ik kleur. Och, het is maar de melkboer, de regen en wind. Kruip weer naar de fles en word weer steken blind. En lot mij eens leven, waar nog licht binnen straalt. En lot mij eens geven, waar de liefde nooit valt. Lot mij een vrouwke met een simpele ziel. Er is geen liefde sinds mijn lief me ontviel. Oh God, het gaat weer regenen. Ha, zo triestig. En alleen. Leven, waar nog licht binnen strand. En lot mij eens geven, waar de liefde nooit valt. Lot mij een vrouwke met een simpele ziel. Er is geen liefde sinds mijn lief me ontviel. Lot mij eens leven, waar nog licht binnen strand. En lot mij eens geven, waar de liefde nooit valt.

0: placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Vanuit de studio in het centrum van Europa, dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

uit het archief van de hitkampioen G. Vincent Edwards en Thanks. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Dank u wel dat wij dit uur weer met jou mogen doormaken. En ik heb jou nog een hele leuke hit uit de jaren 80. Dit is Cock Robin en Remember the Promise.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.

0: Michael Bublé. It's a beautiful day. En deze twee, ja, die kennen er ook wel van. Niels en Wils.
1: Maandagmorgen. Mama belt, ik hoor je ruis. Ze zegt, schat, kom alsjeblieft heel snel naar huis. Ik hoor de angst. De juiste woorden vindt ze niet. Ik voel alleen de pijn van haar intens verdriet.

En met even zoveel gemak zetten de landing in. Steve Miller en zijn band, Jeff Dead Air Liner, terug op de radio. Waar menige lekkere oude plaat gewoon nog steeds thuis hoort. Wees welkom. Waar ook op deze avond. Lekker terug naar toen. Dit is de voltooid verleden tijd. Dagelijks op je radio.

0: Captain and Tenille. Vond nog ergens een LP. Weet je nog wat een LP is? En de jeugd niet, langspeelplaat. Jongelui, langspeelplaat, ja. Op 33 toeren. Terug in mijn kastje. Tussen al die andere duizenden LP's. De LP heet Make Your Move. Het is de Captain and Tenille. En dit was een dikke hit in 1979. Do that to me. One more time. Zo, dan kan hij weer de knecht. Zometeen.
1: Het fijne van achter de keuken gereden.
0: Veiligheidsriemen zijn verplicht. Het kraakt zo lekker op de middag al.

0: terug in de show op de radio. Ja, maar anders mensen in de middle of the road. Ja, tuurlijk, lekker toch? You can ring my bell.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Provo's, Nozems, Dolomino's, Hippies en de Gratelage Bazaar met Witte Fiets in Amsterdam. Piet Reumer, Adele Bloemendaal, L.A. Jong.

begonnen zijn. Ik ben gisteren nog even wezen kijken aan het strand. Laks achter mij. Maar goed, muzikaal wel vertegenwoordigd. Het derde singeltje van de Surfers bracht het traditioneel elk jaar een plaatje uit in de zomer. Het begon met windsurfing, daarna windsurfing time again in de zomer later. En vervolgens Girls, Girls, Girls on the Beach. Helaas, pindakaas, geflopt. Komt in de beste families voor. Tuurlijk, ik begrijp wat je bedoelt. Vrienden, dit is de Middle of the Roadshow. Ik neem je mee terug naar Liverpool, naar Gary en de Pacemakers. Ferry Cross the Mercy, mooi nummer.

0: Nog heel goed voor de geest halen. Ik kan me ook heel goed herinneren. Ja. Ik had vroeger buren. En ja, de goede waren buren, die kwamen van ver. Die hadden een Taunusbusje. Een Taunusbusje GTI. Gordijnen, trekhaak, imperiaal. Lekker, gezellig. Het waren de imperials. En who's gonna love you? Als ik het over de imperials heb, dan denk ik altijd weer aan dat busje.
1: Kijk eens dat, hè?
0: Kijk, ik heb ook een band gekend. De BZB. Nee, geen BZB, de BZB. Dat was een band zonder busje. Fellas people. Hé, dat is fout.

0: aardig tegen in de middle of the road, joh. Lekker, hè? Ach, zo fijn. Abba. Björn, Benjana en Frida en The Dancing Queen op hun radio. Ach, we zijn een beetje uw regio af, hè? Jawohl. Duitsland, wie is het in Duitsland?
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Als startnummer, wie viel? Ach, Roland Keizer. Jawohl, ja. Uw regioplaatje, vrienden. Tuurlijk, even de grens over. Met gemak, niet waar? Het is maar een paar kilometer. Terug

Op de hoes van de platen staat Grace Jones met een transistorradio op haar schouder. Haar linker schouder. Wat wilde u in het geval? Dat is hetzelfde exemplaar, dezelfde transistorradio die ik ooit gehad heb. En ik ben hem al jaren kwijt. Hoe kan het nou? Dat is alleen een transistorradio. The middle of the road show op de transistorradio. Love you, Rose. Het was Grace Jones, de vrouw die haar kapsel mee had. Vond ik al jaren. Wellicht de verkeerde kapper. Of juist een hele goede. Afijn.

anderhalf uur in de middel van de roadshow. Zometeen de koelkast en een lunchpakket voor Hans de Knecht. Ik heb honger. Ik heb een kopje koffie erbij. En jullie vermaak je maar met de rest van de programmering. En dan komt het helemaal goed. Blijf gezond.

Het was de nieuwe Willy Sommers. De eerste keer. Vrienden, welkom vandaag maandag 18 mei. Het volgende weekend, oh je maar klaar hoor. De parasols kunnen bovengehaald worden. Volgend weekend ziet er gewoon schitterend uit. We gaan eerst kijken wat we hebben in dit programma. Hè? We hebben de huishoudtip. We kijken wat er vanavond in familie en in thuis te zien is. We hebben natuurlijk dat weerbericht op het einde. En we hebben muziek. Ik heb Sam Ryder, ik heb Madonna, ik heb Will Andy, ik heb Barbara Streisand en Barry Gibb. Ik heb Arthur Brown, ik heb Jackie James, Glenn Miller, Rolf Sanchez en vele anderen. We hebben ook de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Ja, hou je maar klaar. Ik heb hem liggen. Goed, tweede plaat. Dit is Nick Kamen.

Ze won het Eurovisie Songfestival 2026 in Wenen. Dana met Bangaranga. Eigenlijk heet ze Darina Nikolajeva. In september dit jaar wordt ze 26. Een berichtje. Ik heb een bekende overleden op een 18 mei. Wim Ibu, dat was een Nederlands cabaretier. De man werd 82, overleed in het jaar 2000 op 18 mei.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, in Thuis 8:15 vanavond op VTM. Therese betrapt Brik terwijl die stiekem iets doet wat niet mag. Een telefoontje van Christine doet het bloed van Vince koken. En Tom bespreekt de strategie van Karin met Robin. Waar zal hij zich hierin kunnen vinden? Dan is er op VTM om 8:00 vanavond Familie. Claudine zit in zak en as. Ze vindt steun bij Jan. Matthias en Veronique ontdekken een artikel over Nico en vrezen voor de reputatie van Code Blue. Bij Wolf en Bos loopt er een gevaar door een technische fout.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Elvis Presley met Always On My Mind. Ik heb een paar bekenden geboren op een 18 mei. De eerste Amerikaanse zanger Perry Como. De man werd geboren in 1912. Hij overleed in 2001. Ook overleden in 2001 en geboren op een 18 mei is Charlotte Trenet, een Frans zanger. Dan heb ik Albert Hammond, een zanger uit Gibraltar. Hij wordt vandaag 82. En de Belgische voetballer en trainer Erik Gerards wordt er vandaag 72. En dan heb ik nog een Vlaams zangeresje, Laura Omloop. Ze is jarig, vandaag wordt ze 27 jaar.

0: houd het niet voor mogelijk, maar het nummer is 87 jaar oud. Echt waar. Werd uitgebracht in april 1939. Glenn Miller en de Moonlight Serenade.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Krijg je ook nooit op een normale manier een sticker verwijderd? Wel, pak een stukje plakband en kleef het op de sticker. Wrijf het goed aan en je trekt de sticker er vervolgens in één keer af. Wat je ook kan doen is ruitenreiniger op de sticker spuiten. Leg er een velletje keukenpapier op en spuit nog eens. Even wachten en de sticker laat vanzelf los. Wat je nu nog kan doen, dat is de derde tip, hè, is de sticker warm maken met een föhn en de lijm gaat direct loslaten. En jij kan de sticker er heel makkelijk afhalen.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Precies 73 jaar geleden, het was 18 mei 1953, vliegt de Amerikaanse Jacqueline Cochran als eerste vrouw sneller dan het geluid. Ze werd 74, ze overleed in 1980. Het weerbericht vandaag maandag, het ziet er somber uit hoor. Terrasje mag je vergeten. Regen, wolken en geen zon, 15 graden. Morgen 16, hetzelfde weerbeeld, maar dan woensdag is die zomer, maar die regenwolken zijn er nog, hè? 17. En dan begint het te beteren, vrienden. Donderdag 18 graden, zonnige dag. En vrijdag is het hek van de dam, hoor, 22. Hele dag zon, geen wolken, geen regen. En dat is ook het geval voor zaterdag, 23 graden, zonnige dag. Dan moet je zeker een terrasje meepikken. Vakantieoorden, Tenerife, 20 graden. Las Palmas, 19. Malaga, 21. Het is in Antalya, 23. En het is in Benidorm, 19 graden. Voilà, de kop is eraf deze week. Hè? Ja, ja. Morgen dinsdag, we zijn er terug met een nieuwe aflevering. Bedankt dat u bij ons was. We gaan eruit met Jackie James.

Ah, dit is Just an Illusion. Hele bijzondere goede vrijdagmiddag. En als je juist afstemt, wel van harte welkom natuurlijk op je favoriete radiostation. We zijn er weer met de lunchbreak tot het einde van 1 uur. Ja, nieuwe werkweek, nieuwe maandag. Ja, ik weet hoe het voelt. Hè. Ja, ik ben hier ook moeten binnenstormen deze middag. Om het programma helemaal netjes op tijd te doen beginnen. Het was muziek van Imagination natuurlijk hier in de lunchbreak. En Just an Illusion, zoals we al zeiden. Muziek op jouw fantastische radiostation. Wel, dat is er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de koffietijd met de taartjes erbij en de koekjes en dergelijke meer natuurlijk. En ja, ik zal toch wel moeten beginnen op mijn leen letten. Want die mensen laten hier toch wel altijd wel een koekje of een taartje achter. En dat vind ik toch altijd wel fantastisch natuurlijk. Tijd voor People's Choice. And I do it anyway you want it. Ja, zoiets in de aard. Als je aan tafel zit, smakelijk eten deze maandagmiddag.

gewoon eventjes wat rock and roll uit. Het onderste van de kastrol natuurlijk. En dat was muziek van niemand meer en niemand minder dan Suzy Quattro natuurlijk. En met haar Can the Can. Ja. Kannetje koffie, kannetje water. Ja. En dan lekker genieten natuurlijk met een suikertje en een klein beetje melk voor mij.

Wat zit er vandaag in jouw broodtoos? Je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen. Natuurlijk, als je eventjes wat tijd hebt, natuurlijk, als je eventjes wat tijd wil maken voor ons, wel, dan is dat altijd van harte welkom natuurlijk. Was dus Suzy Quatro. Tijd voor de Commodores. Hier zijn ze met Brick House.

Beetje een sensuele lunchbreak deze maandagmiddag. Ja, kan natuurlijk gebeuren. Onze onvergetelijke song hier voor vandaag in de lunchbreak, dat was natuurlijk Donna Summer. En het allemaal met haar lovely baby. Ja, inderdaad wel. Laten we er eventjes de beuk wat weer in gooien. Laten we er eventjes Cool and the Gang aan de woord laten. Met hun celebrations.

natuurlijk een overbekend nummer van die mannen, hè? Van Queen natuurlijk. En dit allemaal met hun Killer Queen. Ik heb er nog eentje klaarstaan. Dan krijg je het heetste nieuws van toen weer. En dan beginnen we aan deel 2 natuurlijk van de lunchbreak hier deze maandagmiddag. En ja, laat ook eens eventjes van je horen natuurlijk, hè? Je mag altijd een e-mailtje sturen. Daar ben je altijd van harte welkom natuurlijk. Hier is Wham en The Age of Heaven.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, van harte welkom in het deel 2 van de Lunchbreak. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. In ieder geval het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 1976. Op 11 oktober 1976 staat Pussycat als eerste Nederlandse artiest op nummer 1 in de Engelse hitparade met Mississippi. Het zou deze positie maar liefst 4 weken vasthouden in die Engelse hitparade. Hier zijn ze dus, de Pussycat en dit al met hun Mississippi.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad, met de zomer en aantocht natuurlijk deze hit voor deze week. En dat is natuurlijk onze Zuid-Koreaanse band BTS. En dit allemaal met hun Swim. Eventjes lekker plonzen. Eventjes lekker in het water. Geen en weer zwemmen. Kan altijd terug doen in de zomer natuurlijk. Hè. Dus onze hit voor deze gele week. Van harte welkom in deel 2. Dit is Doe Maar en Doris Day.

inderdaad, word ik helemaal blij van. Hè. Even lekker meefleuten met de mannen van Doe Maar. En dit allemaal met hun Doris Day. Hey, hey, hey, op deze maandagmiddag. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We zijn er nog tot 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. En we gaan veel muziek draaien nog dit tweede uur natuurlijk. Of dit tweede deel in het tweede uur. Hier is Supertramp en Bloody Well Rides.

0: Ja, dat vind ik prachtig. Die saxofoon in dit nummer natuurlijk. Hè. The Bloody Gaze Ride. En het allemaal met Supertramp hier deze maandagmiddag. Ja. Goed dat je een klein beetje een goede weekend gehad hebt. En dat je hebt kunnen doen wat je allemaal in het vooruitzicht had natuurlijk. Hè. Misschien ben je eens eventjes naar de camping geweest of zo. Of ben je lekker gaan zwemmen of dergelijke dingen meer natuurlijk. Of lekker pilsje gaan nemen met de vrienden en vriendinnen onder elkaar. Natuurlijk kan dat allemaal.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze nieuwe artiest van de week hier deze week in de lunchbreak. Hier is Tavares en Don't Take Away the Music.

En elke heel de week zijn ze onze artiesten van de week natuurlijk. Tavares en Don't Take Away The Music was wel een heel mooi begin natuurlijk deze maandagmiddag met deze plaat te mogen beginnen van onze artiesten van de week. Ja. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Er zijn geen 2 uurtjes lunchbreak natuurlijk niet. Nee, 1 uurtje is al meer dan genoeg denk ik. Ja, inderdaad wel. Tijd voor Brit en Guitar Man.

0: Ja, gedaan, hè. Red. En dit allemaal met hun Guitar Man hier in de lunchbreak. We hebben er nog eentje te goed natuurlijk van mee. En dat is
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, de toetjesplaat van de dag. En dat is geworden Wet en Angel Eyes. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen dinsdag zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak voor jou hier op jouw fantastische radiostation. Stay tuned en bedankt om te luisteren.

Welkom vrienden allemaal in onze oud en nieuw show, ons programma. We zijn er wederom heel graag bij, ik en Anja. En we maken wederom heel graag voor jullie een uurtje lang leuke plaatjes. We wensen jullie alvast veel plezier toe en beginnen deden we al met deze mooie van Mieke, een engelbewaarder.

nieuw werk van Pierre van Dam. Ik verscheurde je foto. Brengt een oudere hit van Koos Alberts en een vernieuwd kleedje. Maar wisten jullie ook dat het twee neven waren? Ooit hebben ze samen een duet gezongen. Echte vrienden.

0: Pierre van Dam met Ik verscheurde je foto. Nou ja, ik zou toch eens willen vragen aan Anja of zij zoiets zou doen. Zou jij mijn foto ooit verscheuren, Anja?
1: Dat ligt er nogal aan, wat je ooit vreet.
0: Ja, ja, dat is weer al mooi uitgedrukt, hè. Maar ik heb hier een mooie klaarliggen van Wiltura. En die heeft het over jaloers. Ken jij dat, jaloers, of zit dat niet in jou?
1: Dat zit niet in mij.
0: Oh, gelukkig maar, want dat heb ik ook niet dus. Wiltura bezong er ooit een liedje over dat ze zo jaloers was. Dat is eentje van zijn leuke nummers vanuit 82. We gaan er samen naar luisteren, Anja. Gelukkig is ze niet jaloers. Ze weet wat ze aan mij heeft. Oké, is weer een geruststelling.

Lieve Anja en Rudolf, zouden jullie dat liedje van Jeremy nog eens willen draaien? Ja, natuurlijk, Sjanneke uit Nederland. Heel graag zelfs. Hier is hij dan, Jeremy Casale, met zijn eerste single.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Jeremy Cazalet met zijn eerste single, zoals Anja net zei. Ik ga de titel niet aanspreken, vrienden, want dan slaag ik mijn tong volledig in een knoop. Dus ik ben echt niet iemand om Franstalige liedjes uit te spreken. Maar dat zijn er wel meerdere onder ons zeker, hè? We gaan terug naar 10 om te zien. Ze waren ooit zo razend populair. Een van hun toppers, Deep, Get Ready.

Wat waren het gouden tijden voor onze Vlaamse artiesten met het populair programma van Tien om te zien, dus wekelijks op televisie. Get ready vanuit die periode met Tien om te zien, dus en Diep zo diep. Wel, we hebben hem nog eens meegebracht, hè. Hoe kan het ook anders? The Summer Holiday. De nieuwste van Die Calimeros.

0: Onze vriend en collega Danny D'Amaro met een mooie song dus in de Oud en Nieuw Show met deze Mijn Liefste Wens. En een andere plezante collega is natuurlijk onze CDV. Hij weet altijd de ambiance te brengen. En vooral ook met zijn nieuwe single. Van Mijn Pintje, zegt hij, daar blijft er af.
1: Een avond stappen, een pintje pakken.

Jersey, een man die heel wat prachtige songs ook heeft uitgebracht. Maar dit was alvast een van zijn grootste successen, In the Still of the Night. En de Romeo's, die hebben ook een nieuwe single. En die willen we uiteraard heel graag voor jullie draaien in ons programma. In onze oud en nieuw show.

nieuw werk van een lieve vriendin die altijd zichzelf is gebleven. Zo spontaan. Tina Rosita. Dan als ik jou zie.

Dat was ze, ons Tina met haar nieuwe single Als ik jou zie. Met de volgende keren we terug naar het jaar 1973. Een halve eeuw terug met Bobby Prins en Mama Dolores.

Een mooie Nederlandse zanger, Jeroen van Zelst, bracht deze mooie single uit in 2024 met de titel Ladder naar de hemel. Mocht dit toch eens kunnen bestaan, hè?

Ik neem alvast afscheid van jullie vrienden. En ik zeg heel graag tot de volgende aflevering van deze Oud en Nieuw Show. Wees gewoon lief voor elkaar en dat was dus Jeroen van Zelst. Maar deze maand is het ook weer al zover, hè? Het Eurosongfestival. Laat mij daarom nog een pareltje draaien van een Belgische inzending. Stella met Sittime Ma Musique. Wat mij betreft, tot een volgende Oud en Nieuw Show.

Helaas, het zit er weer op. Graag tot de volgende keer. Liefs, Anja. Maar ik sluit het af met een heel mooi vrolijk liedje van Denise, Meisje

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootouders.
3: What's new?

0: Dametje geeft een speciale stem en dat maakt altijd deel uit van het grote succes. Dat was nog even Anastasia.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

You're my heart, you're my soul, you can win if you want. En dat was meteen de derde grote hit in 1986 op rij voor deze mensen van Modern Talking en Genomia's Cadillac.

0: Dit zijn nu eenmaal van die platen die nog altijd zeer bekend in het oor klinken, alhoewel ze ook al meer dan 20 jaar op de teller hebben staan. Mark O en Tears Don't Lie.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: En dan maar hopen dat het weer snel weekend is. Dat je kan gaan dansen op dergelijke geluiden. Je gewoon laten uitleven. Dat kan je ook in die turbulentie show. We bevonden ons op een kruishoogte van 11.000 meter. En we gaan wat speed terugnemen. En dat doen we met Lionel Richie en Say You, Say Me.
1: Say

En kijk hoe gekker dat het klinkt op de radio, hoe beter dat het scoorde in de hitparades. En dat was ook zo'n schoon voorbeeld van deze man. Zijn naam was Andrea, had maar één grote hit met I'm a Lover.

Misschien moeten we nog wel even zoeken naar de ideale woorden om straks afscheid te gaan nemen. Het was Dan Lewis en How to Say Goodbye. En dat doen we op de geluiden van George Ezra.

is absoluut niet moeilijk om de gids mee te gaan neurien van deze persoon, want hij zingt altijd hetzelfde. Maar kijk eens aan, het slaat aan in Vlaanderen. Dat was George Ezra met de Green Green Grass.

0: miljoenen mensen, of mannen moet ik beter zeggen, die staan wel in de rij om deze dame de eerste hulp bij ongevallen te moeten passen. Het was Jennifer Lopez en Save Me Tonight.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Muziekbeelden voor jou het komende uur op je favoriete radio. Meer plezier beleef je hier met Dirk van Moorhem.

Inderdaad, You Ain't Seen Nothing Yet, een nummertje uit 1979 van Benjamin Turner Overdrive. En dit is allemaal aan de start van een nieuwe muziekwereld hier op jouw favoriete radiostation. Deze week behandelen we allemaal nummers uit de jaren 70. Ik dacht, het moet nog een keertje leuk zijn, allemaal muziek uit de jaren 70 gaan draaien. Onder meer deze uit het album Elastiek van 1975. Strats, Why Did You Do It? Van harte welkom.

afkomstig van het album Black and Blue Suite van deze Rhinestone Cowboy, geschreven door Larry Wise, maar in bekendheid gegaan van Glenn Gable. Dat onbekend blijft was van korte duur. In 1975 bracht country zanger Glenn Gable het uit. Hè. En nu komt Corrie Konings. Hè. Ja, ja. Dat heb je als op cd draait natuurlijk. Hè. Verkeerde knopje indrukken en je hebt het zitten, hè. Een heel apart gevoel van binnen krijg ik van je.

Om was het nummer dat in stijgende lijn was in de hitparades toen Elvis Presley overleed op 16 augustus 1977. Simon & Garfunkel is dit en Cecilia.

0: Alle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert. Elke keer weer een belevenis. Muziek Weelde.
1: Oh, wow.
0: Beleef het mee.

ho, wat een kabaal maakten ze toen toch gindertijd. En dat waren ze, Golden Earring, en met hun Radial Love. En het is tijd voor dit Alabama Feels So Right. Iets rustiger aan, hè?

0: 1970 kwam hij binnen in de hitsparades, deze O.C. Smith. De man overleed op 23 november in 2001, was een Amerikaanse R&B, jazz en soulzanger. The Son of Hickory Hollis Tramp. En ik draai een hele uur van cd's en ik doe een cd-hoesje open. En je weet, in de tijd zaten daar zo dingetjes tussen voor die cd's te beschermen. Ja, dat was volledig uit elkaar gevallen. Who's that lady with my man?
1: Who's that lady with my man?
0: Patricia Pai.

Eigenlijk oorspronkelijk van de Schotse zangeres Kelly Mary uit april 1976. Maar Patricia Pai maakte eind 1976 haar eigen versie. En begin van 1977 bereikte ze de hitsparade zowel in Nederland, België en Duitsland. Een nummer dat je vindt op haar album The Lady is a Champ. En we blijven eigenlijk een beetje in Nederland met deze hits van Theo Diepenbrock.

You're So Vain, Carly Simon van het album No Secrets. Het nummer werd uitgebracht op 8 november 1972. Nummer 1 in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. En in de Vlaamse Ultra Top 50 bereikt ze zijn 5e plaats in de Radio 2 Top 30. De Vlaamse Radio 2 Top 30, nummer 6. En in de Nederlandse hitparades nummer 9. Dan nu de Les Humphries Singers, To My Father's House. Hoogste notering, nummer 1. Aantal weken in die Nederlandse hitparade. 18. Oh, oh, oh, er gaat hier weer iets mis. Het is een... Oh, wacht. Stop. En de nummer 20 moet ik hebben natuurlijk, hè. Deze. Ja, ja, het stond tot het verkeerde nummertje. The Les Humphries Singers, To My Father's House.

Ja, ja, de Les Humphries Singers. Met een goede duw op de juiste knop kregen we ze dan toch te horen. En To My Father's House. En dat was het ook alweer een uurtje. Hits uit de jaren 70 hier op jouw favoriete radiostation. Dat was Muziekwelden. Het afgelopen uur. Ik heb er toch nog een paar. Onder meer deze van de Chico Train. Deze nummer 1 hit notering uit 1973 van de Amerikaanse zangeres Chico Train. Go Like Eli. Nummer 1 in de Nederlandse top 40. Hilversum 3 top 30. En Daverde 30. En in de Vlaamse Utrecht top 50 nummer 7. Ik wens jou nog een leuke dag hier bij jouw favoriete radiostation. En graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: 1985 met die herkenbare, rauwe stem van Ronald Gift. Unieke mix van pop, soul en een vleugje ska. Een nummer dat meteen de toon zette voor hun latere succes. The Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Het is alweer dat moment van de dag waarop muziek weer puur mag klinken.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We nemen je mee door de tijd met nu Albert.

beetje luguber verhaal. I Don't Wanna Die in an Air Disaster van Albert Hammond. De muzikale parels, je kent de ingrediënten ondertussen. We hebben een vinylplaat van op onze platendraaier. Een one-hit wonder. En we zitten nog altijd in de sfeer van het Eurovisie Songfestival. Nu gaan we naar 1965 met de Four Tunes.

0: twee grootste hits van Exile waren How Could This Go Wrong en het mooie Kiss You All Over. Dit was een van de opvolgers uit 1981, Heart and Soul. En onze platendraaier die draait alweer op 45 toeren.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 mei 1979. Cheap Trick, I Want You To Want Me. Deze single stond 2 weken op de nummer 1. Het nummer werd geschreven door gitarist Rick Nielsen. De live versie van Cheap Trick uit Budokan die zorgde voor de grote doorbraak. Oorspronkelijk was het album enkel bedoeld voor Japan, maar door de import werd het ook elders bijzonder populair. De single groeide uit tot een wereldhit. Het was hun eerste nummer 1 hit in Nederland en België. En Cheap Trick werd later opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Dit is een 70s vinylparel.
2: I want you to want me.

Side Story duiken we nog eens in het Eurovisie Songfestival verleden. Het Verenigd Koninkrijk eindigde op de tweede plaats in 1988 in Dublin met Go, gebracht door Scott Fitzgerald. Een emotionele ballad die lange tijd leek af te stevenen op de overwinning. Pas op het allerlaatste moment moest het Verenigd Koninkrijk de winst laten aan Zwitserland met een piepjonge Céline Dion. Toch werd Go een groot succes en een van de meest memorabele nummers van dat jaar. Scott Fitzgerald die bewees dat een sterke stem en een goed opgebouwd lied nog altijd het verschil kan maken op het Eurovisie Songfestival.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe van Dam.
3: Het nummer Go West van de Pet Shop Boys uit 1993 had al een geschiedenis, want in 1978 schreven Jacques Morali, Henri Belolo en Victor Willis het voor The Village People, die er een jaar later een bescheiden hit mee scoorden. De titel verwees naar het motto Go West Young Man, ooit bedoeld als oproep om het Amerikaanse Westen te koloniseren, later uitgelegd als volg je eigen pad en jaag je dromen na. Neil Tennant en Chris Lowe bliezen het nummer in 1992 nieuw leven in tijdens een AIDS-benefiet in Manchester. De keuze voor Go West bleek een schot in de roos. Het publiek ging uit zijn dak. De Pet Shop Boys besloten het nummer dan ook op te nemen voor hun album Very, hun enige album dat de Britse lijst aanvoerde. De single groeide uit tot een bombastisch synthpop-anthem over vrijheid en een nieuw begin. De clip, deels computer geanimeerd en doorspekt met Sovjet-symboliek, gaf het een ironische grandeur die perfect aansloot bij de song. Met als resultaat nummer 1 in Duitsland en Ierland en nummer 2 in Engeland, Frankrijk en België.

0: horen de Pet Shop Boys en Go West. Wat hebben jullie nog te goed? Naast de muzikale parels, straks nog eens een terugblik naar het Eurovisie Songfestival. En onze One Hit Wonder, maar eerst een 60s plaat van Gene Pitney.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: minder bekende, maar een bijzondere sfeervolle song van Buck Owens. Een van de grote namen binnen de country muziek. Hij werd vooral beroemd in de jaren 60 en 70 met zijn typische Bakersfield sound.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1981. Oh Mickey, you are...

So Fine. Met die kreet veroverde Tony Basil de wereld. In december stond ze op nummer 1, de Billboard Hot 100. De clip werd iconisch en het nummer een cheerleader anthem. Europa volgde aarzelend. Enkel in het Verenigd Koninkrijk werd het een grote hit. Daarna verdween Tony weer in de coulissen van de danswereld.

kan er mooier zijn dan de muziek van Electric Light Orchestra samen met Jeff Lynne. Can't get it out of my head. En we duiken nog eens in het Eurovisie Songfestival hitverleden. Monaco eindigt in 1973 op een knappe vijfde plaats op het Eurovisie Songfestival in Luxemburg met L'amour s'en va, gebracht door François Hardy. Een ingetogen en melancholisch nummer dat perfect past binnen de Franse chanson-traditie van die tijd. François Hardy was op dat moment al een gevestigde naam in Frankrijk en haar deelname gaf het festival een extra vleugje klasse. Hoewel Monaco niet kon winnen, werd het nummer wel bijzonder goed ontvangen door het publiek en de jury. L'amour s'en va groeide later uit tot een geliefde Eurovisie-klassieker en blijft een mooi voorbeeld van de elegantie en de

Dat is een mooie, emotionele song van Juan Pardo. Het is een bekende Spaanse artiest die vooral in de jaren 60 en 70 heel populair was. No me hables. En met die Juan Pardo zitten we bijna aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week doen we het opnieuw. We gaan op zoek naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met dat gelegenheidstrio uit Nederland, de Star Sisters en Danger. Graag tot volgende week, iedereen.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: 1978.
5: Steun! Steun!

0: de fijne binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. Power van de Temptations. En dat was maar hun vierde hit bij ons. Maar ik kwam wel op 6 terecht in de top 40. En welkom bij een nieuwe aflevering van de jaren 70. En we gaan er weer twee mooie afwisselende uren van maken. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend aan het eind wat de nieuwe albums zijn. En je gaat daar een track van horen. Verder hebben wij twee muzikale connecties. Een van A naar B. En over albums gesproken, Level Heated van The Sweet en Happiness is Being with the Spinners van The Spinners. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Het was een soort comeback voor de Sandy Coast. En het was ook hun eerste top 10 hit. True Love, That's a Wonder.
1: 1971.

Giacomo, his piano en orchestra en Asia Minor, mineur. En dat was de tune van Joost Mag Het Weten. En wat heeft de Zendikoos met Joost en Draaier te maken? Nou, de Zendikoos stond bij Page One onder contract. Dat label ging failliet en ze konden niet onder dat contract vandaan. En Joost en Draaier heeft hen daar weggehaald en onder zijn eigen Red Bullet label geplaatst. En dat was niet zonder succes, want True Love, That's a Wonder werd een mooie top 3 hit. En over mooi gesproken, misschien wel het mooiste album van The Sweet. Level Heated, album uit 1978. Het zevende album van de groep hield het bij ons 6 weken vol en piekte op 38. Jammer genoeg verliet kort na het uitbrengen van dit album Brian Connolly de groep. Hier is Fountain.

0: is Radio Groothaaltert.
1: Hier uit Hanning, de jaren 70.
2: De plaat die vergeten is.

X, Niemand kan ons toch scheiden. In 1970 was dat de tweede hit voor Pierre Cardner en Annie de Reuver. En die laatste was ook nog talentscout bij Dureco, heeft onder meer Ben Kramer ontdekt. En we gaan in de jaren 70 kijken in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1975. De Four Tops, groep van Rinaldo Benson en Levi Stubbs. Hij was de leadzanger van de groep. Ze zijn toegekomen aan hun 38ste hit. Hier is Seven Lonely Nights.

0: Carole King, High Out of Time. In 1976 in Amerika was dat haar 15e hit en piekte op 3. En ze schreef 4 nummer 1 hits, waaronder The Locomotion for Little Eve en Grand Funk Railroad. Je luistert naar de jaren 70 en zometeen genieten van een A naar B. Maar we gaan eerst even een nummer draaien dat is blijven steken in de tippenraden. We schrijven 1979. De laatste hit die Bolland en Bolland scoorde was Spaceman in 1978. Hier is Melodrama.
1: This is WTY News, making news as it happens. WTY always first on the scene of a crime and keeping you informed of the way things actually happen in the world today. Right now, witnessing a shooting on 52nd Avenue. A family quarrel has really gotten out of hand. Eyewitnesses say there are some people badly wounded and a woman's being taken to hospital in a terrible state of shock. Stay tuned to WTY for further information.

0: uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Haltert.
1: De jaren 70. De jaren 70 is er ook op Facebook.
2: De jaren 70.
1: Facebook.com/de jaren 70.

Starr en Early 1970. En dat was de B-kant van It Don't Come Easy. En dat was een top 9 hit in 1971. En dan zijn we weer beland bij een heel mooi album. En dat is Happiness is Being with the Spinners. Album stamt uit 1978, het 8e album van de groep. En je kunt het heel duidelijk horen. Het is geproduceerd door topproducer Tom Bell. Hier is De Clown.

Als iemand aan je vraagt wie heeft de meeste hits gehad in Amerika, dan is het antwoord ongetwijfeld Elvis Presley. En wij draaiden Only Believe. En dat was in Amerika in 1971 zijn 126e hit. Was trouwens een plaat met een dubbele A-kant. De andere kant was live. We blijven nog even in de Amerikaanse hitlijst. We gaan naar 1978. De zevende hit voor Queen, heel bescheiden, piekt op 74. Maar het nummer is verder van bescheiden en het is heel erg mooi. It's Late.

De Rolling Stones met de opvolger van Brown Sugar, wat op nummer 1 kwam, was Tumbling Dice en piekt op 6 in de top 40. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft, maar ik heb er nog één. Sammy Davis Jr., Beretta's Team, werd in 1976 nummer 1 hit. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

je een slecht humeur hebt, dan moet je dit nummer nog maar eens een keer weer gaan beluisteren. Renate van Jerry Rendo. Enige hit voor de zanger uit Australië, piekte bij ons op 23. Welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die prachtige albums. The Sweet, Level Heated en The Spinners. Happiness is Being with the Spinners. En aan het eind van het uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. Maar we hebben een muzikale connectie. En daarvoor gaan we naar 1976. Een top 5 hit voor Maxine Nightingale. Right Back Where We Started From.

0: Vincent Edwards en Thanks zijn hit bij ons in 1969 en 1970, want hij stond in 1970 ook nog even in de hitparade. Kwam op 4 terecht in de top 40 en hij was medecomponist van Right Back Where We Started From.
1: De 5 uit de Duitse top 10 van
0: 24 mei 1972.

top 4 hit. Zometeen op 5, Daniel Boone, Beautiful Sunday, maar eerst een hit. Op nummer 7, Tony Marshall, Come Keep Me In Thine Hand, zijn tweede hit. En bij ons zou het een top 16 hit worden en de opvolger van de nummer 3 hit, Schöne Maid. Hier is Come Keep Me In Thine Hand.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: De muziek uit de 70er jaren laat je niet meer los. De jaren 70 met Gerard Hanning.

0: Es fährt ein Zug nach nirgendwo op nummer 4 voor Christian Anders. En dat was zijn tweede hit en ook meteen tweede nummer 1 hit. En die andere was Geh nicht voorbij. Oké, doe dat maar even over. Christian Anders, geboren in Oostenrijk, scoort in Duitsland zijn tweede hit en meteen zijn tweede nummer 1 hit. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. En dat was de opvolger van Geh nicht voorbij. We hebben een nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van Duitsland van 22 mei 1972. Backsteel or Borrow van de New Seekers op 10. 9 Sacramento. Middle of the Road. One Way Wind van de Kids op 8. 7 Come Keep Me Down a Hand. Tony Marshall. En Papa Joe van de Sweet op 6. 5 Beautiful Sunday. Daniel Boone. En Es fährt ein Zug nach nirgendwo van Christian Anders op 4. 3 How Do You Do van The Windows. En The Middle of the Road. En Sam en Delia op 2 en een nummer 1, en dat is ook een cover, maar wel een hele mooie. Juliane Werding, haar eerste hit aan taak als Conny Kramer Staap, en dat was natuurlijk de cover van The Night They Drove Old Dixie Down van Joan Baez.
1: 1971.

La Casona del Solo van Lucio Battisti. Mooie hit uit 1971. En dat komt natuurlijk van Italië. En dan zijn we beland bij Happiness is Being with the Spinners van The Spinners. Album uit 1978. Hun 8e album. En er staat ook een hele mooie hit op, namelijk The Rubber Band Man. Hier is Four Hands in the Fire.

Fargo en The Happiest Girl in the Whole USA. En dat was in 1972 de eerste hit. En ze was ook nog lerares op een high school. En dan zijn we beland bij het album Level Heated van The Sweet uit 1978. Staan ook een paar mooie hits op. Life is Like an Oxygen. En de Amerikaanse hit California Night. Hier is anthem number one, Lady of the Lake.

Anthem, number one, Lady of the Lake, van de suite van dat prachtige album Level Heated. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Heb je genoten? Je kunt het altijd terughoren. Mixcloud.com/de jaren 70. En ik zet deze uitzending binnenkort ook op de Facebookpagina. Facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar ga ik jou mee achterlaten. Zometeen Change of Heart, Eric Carmen in 1978. Zijn 7e album. En Someday. En we hebben Van Halen en Van Halen 2. Album uit 1979. Tweede album van de groep. En Out of Love Again. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag nog. En graag tot de volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aaldert.
2: De Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Goedemorgen inderdaad, wat een prachtig begin voor de maandagavond van de Musicbox natuurlijk. Hele bijzondere goede maandagavond. Ja, de zwaarste dag van de week, die zit er alweer op natuurlijk. Ja, ja. En we gaan die lekker uitzingen natuurlijk met de Musicbox. Van harte welkom, de Musicbox in samenwerking met de zeezenders van vroeger. En we begonnen met een hele mooie natuurlijk, met de ELO, of anders gezegd Electric Light Orchestra. En dit allemaal met Mr. Blue Sky. We zijn er weer voor 2 uur hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal dankzij samenwerking met zeezenders van vroeger. Gaan we weer een heleboel lekkere memories bovenhalen, inderdaad wel. Hè? Wat was jij aan het doen toen deze plaat uitkwam? Wel, je mag het ons altijd laten weten. Hier is Earth and Fire en Memories.

als je over zee zijn de spreekval, dan moet je zeggen, deze mag er zeker niet aan ontbreken. Judy Kaagman en Earth and Fire en dit allemaal met hun Memories deze maandagavond. Nou zo, ik heb er al een kopje koffie bij genomen. Ja, we gaan het lekker maken hier deze maandagavond. En natuurlijk allemaal in samenwerking met zeezenders van vroeger. En je voelt ze allemaal zo aan je voorbij komen natuurlijk. Ja, en dat wel. Zo ook deze lekkere van Los Bravos. Niet de Patato Bravos, maar Los Bravos. En hier zijn ze met Black is Black.

Dat kan gebeuren op een maandag dat je zegt, ja, het was een lastig dagje. Ja, ik heb nog een klein beetje ten aanzien van het weekend. Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen natuurlijk, hè. Hopelijk hebben we met de radio die jij afstelt, waarop jij afstemt, zowel jou lekker door de maandag gesleurd natuurlijk tot vanavond laat. Hier op je radio Los Bravos en Black is Black and I Want My Baby Back.

inderdaad, lekker terug in de tijd met Marianne Faithfull. En dit allemaal met haar ballad of Lucy Jordan. Ja, tuurlijk wel. En dat allemaal hier in jouw musicbox natuurlijk, op jouw favoriete radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En gooi je van een klein beetje funk, wel, dan zit je hier ook helemaal goed deze maandagavond natuurlijk. Hier is Jimmy Bullhorn, ja inderdaad wel. En met zijn 12-inch versie, zijn LP-versie van Spank.

Ach ja, lekker in de muziek. Uit 1988 kwam deze. Ja, we hadden niet alleen de 1045, maar we hadden natuurlijk ook muziek van Fun. Met Happy Station, Color My Love, Baila Mero. En nog vele, vele andere natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Lekker nummer die veel gedraaid geweest is. En ja, moet ik zeggen, in de clubs natuurlijk. Hè, want het was een hele clubversie dat je hebt gehoord hier in de Musicbox. En tijd geworden voor niemand meer en niemand minder dan Amy Stewart. En hier is ze met haar Jealousy.

Ja, daarna doe ik in de jaren 80 natuurlijk. Hè. Waren er veel love songs in de tijd met Barry Gibb. En dit allemaal samen met Barbara Streisand natuurlijk deze. En dit allemaal met een Woman in Love. Vanavond Musicbox met de lekkerste muziek uit de zeezender tijd. En ja, dat komt wel een dag een klein beetje uit de jaren 80. Maar ik denk dat je daar niet helemaal om geeft natuurlijk. Hè. Inderdaad niet. Want als je ervan houdt, wel... dan hou je ervan natuurlijk. En als je er niet van houdt, wel, dan hou je er niet van natuurlijk. Ja. Dat is logisch. Hier zijn de Spenders en Walking My Way Back to You. Goedenavond, van harte welkom.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Dit zijn dus natuurlijk gehoord. Dit zijn het rijtje thuis. Dat was Diana Ross zonder de Supremes. Inderdaad, helemaal alleen. En dit al met haar Upside Down. Het bracht daar een hele grote hit op. Met de hoogste notering in de Nederlandse top 40. Als ik zo zie, dat was op het nummer 3 dat ze terechtgekomen was. Tijd voor Rita de Neve. En ciao, alweer.

uit België kwam ze. Ze noemde zichzelf Rita de Neve en het al met haar ciao, adieu of wederzien. En ik heb nog lekker klaarstaan, hier lekker Nederlands, hè. En dat is Lisbeth List en Ramzan Shafi. En hier zijn ze met Pastorale.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.

Kijk de selection Hollies, Zombies, Christie, Supremes, Deep Purple, Fleetwood Mac en vele, vele anderen. KTEL's voor de all-time greatest hits. 40 originele artiesten op 2 schitterende stereo-LP's voor slechts 27,50. Ook op 8-track en muziekassetten. Vraag naar KTEL's nieuwe dubbel LP, 40 all-time greatest hits.

Ik zou zeggen van harte welkom. En deel 2 van de Music Box natuurlijk op deze maandagavond. Ja, we begonnen met een hele leuke natuurlijk van Dan Hartman en Relight My Fire. Die kan natuurlijk zijn, zijn effect niet missen, hè, deze maandagavond. Dan wil je de hele goede muziek laten staan voor jullie hier. Met de zeezenders van vroeger natuurlijk. En samenwerken met die mensen. En hier is Captain Antoniel. Heel iets anders. En Do That To Me One More Time, baby.

inderdaad, een nummer die helemaal mooi was natuurlijk met haar donkere stem. Ik heb het over Tenille natuurlijk. En dat deed ze samen met haar man Captain en Tenille. En daarom... Ja, deze plaat natuurlijk, hè. Inderdaad wel een hele grote hit geweest in de jaren 80. De jaren 80, wel, die waren prachtig, maar niet alleen slows en rock and roll kwam erin voor, maar ook natuurlijk deze muziek van Bob Marley. And Could You Be Loved?

inderdaad. Hij kwam twee keer uit voor de UK natuurlijk. Hè. En ook met deze song in het Turf Song Festival natuurlijk een nummer 1. En dat was Johnny Logan. En what's another year? Moet je niet zeggen, Mr. Johnny Logan. Denk het wel, hè? Dat hij gekroond geweest is door de Engelse koningin. Hier is Freddy Aguilar. En dit allemaal met zijn Anacleto.

Ach, inderdaad, lekker wegdromen met Freddy Aguilar. En dit allemaal met zijn Anak. Ja, ik heb er niet veel van begrepen, moet ik zeggen. Want welk taaltje dat is juist was, dat kan ik je niet vertellen. Maar als jij het weet, mag je het mij altijd laten weten. We gaan je niet laten in slaap vallen natuurlijk hier deze maandagavond. Helemaal niet. Maar naar Nederland, hier is Van Halen. En dit zijn ze met Running With The Devil.

Voor de mensen die nog houden van een klein beetje achtergrondinformatie, wel, dit nummer is geschreven geweest door David Lee Waltz. En dat allemaal samen met Alex van Heijlen natuurlijk. Hè. Hier in de Musicbox allemaal te horen natuurlijk. Als je iets wil weten, wel, je vraagt het gewoon. En dan ga je het wel horen hier op de radio natuurlijk. Maandagavond, de Musicbox, iedere maandagavond. Op jouw fantastische radiostation. 2 uur lang de lekkerste muziek uit de tijd van de zeezenders. En hier is George Baker en Oh My Love.

Inderdaad, Paul Simon uit de LP One Trick Pony. Ja, inderdaad, wel een uit de 100 beste aller tijden. En het allemaal met zijn Late in the Evening. Ja, het begint al een klein beetje laat te worden, ik weet het. Maar we gaan nog gezellig door tot aan de top van de tijd. Zijn natuurlijk hier met de Musicbox. En hier is Babe uit Nederland. En dit allemaal met hun The Drunken Sailor. Dat kwam natuurlijk ook in de zee zijn de tijd wel eens voor, hè. Drunken Sailor. Meer dan één, zeg ik.

Geschreven door niemand meer en niemand minder dan Peter Koelewijn natuurlijk. En gezongen door de Belgische artiest Wendy van Wanten, die we allemaal wel een klein beetje kennen natuurlijk van op Radio Veronica in de tijd. Ja. En de componist die was onbekend, als het ware. Kiki van Ostendia. Dat was dus Early in the Morning, de band Babe. En Drunken Sailor in the Morning. Hier in de Musicbox, maandagavond. We zijn er nog tot aan de top van de tijd zijn met deel 2 van de Musicbox natuurlijk. En hier is Neil Diamond en Love is on the Rocks. Klein beetje, ja, een klein beetje ijs erbij natuurlijk. Hè. On the Rocks, weet je wel? Goedenavond, maandag op.

kent ze niet, de Stars on 45. Maar we werden daarna ook heel blij van de LP op 33 toeren. Daarom kwam er naast de top 40 ook een LP-lijst. Dat waren vaak artistieke hoogstandjes, maar ook lekkere verzamel-LP's. En albums met de best-of van een artiest of groep. Luister naar de Music Box op 33 toeren.

inderdaad, je kunt de jaren 80 niet passeren zonder deze band natuurlijk. Hè. Queen and Crazy Little Thing Called Love en de Musicbox. Het is tijd geworden voor wat Nederlandstalige muziek. Hier is André Hazes en een vriend.

bijdragen aan Rock op een maandagavond. Zoals deze mag natuurlijk André Hazes niet ontbreken. Even zitten armpjes in de lucht, dat mag natuurlijk allemaal. En als je buren bellen van het aan de hand is, dan moet je maar zeggen dat je naar de Musicbox aan het luisteren bent. En dat ze dat ook eens moeten doen natuurlijk, hè? Inderdaad wel. André Hazes dus en een vriend. En we hebben nog meer Nederlandstalig klaarstaan hier voor jullie. Hier is Rob de Nijs met Zondag. Dat was gisteren, hè? Is alweer voorbij. Uitkijken naar de volgende zondag, zou ik zeggen. Hier is Rob de Nijs, Zondag.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Als ik zo eventjes naar de klok kijk, maar we hebben nog een plaatje of twee klaarstaan. Dus blijf nog maar eventjes lekker zitten, zou ik zeggen. Hier is Cliff Richards en We Don't Talk Anymore. Jawel, volgende week zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe musicbox hier op jouw fantastische radiostation. Bedankt ook aan die mensen natuurlijk om het lekker hieruit te zenden op de fantastische radiostation. En ze zijn er voor jou 24 uur per dag. Vergeet het niet, 7 dagen per week.

Voor de Musicbox zit er weer helemaal op wat mij betreft. Graag tot volgende week. Bedankt om te luisteren. En dank ook aan de mensen van Zeezenders van vroeger natuurlijk. Ik neem afscheid met champagne en how about the stop.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Dit is Radio Groot Aaldert.

Decideist.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aantert.
2: Uur na uur muziek.
3: De mooiste muziek.